Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

verlang jij naar die liefde van morgen? Draai jouw liefde, die vrezen van angst.

is steeds geen vrede. Mense soek geluk, toch vloei daar soveel trane. Mense soek na iets wat sin gee aan die liefde. Weet ook dan nog nie

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

model was van liefde, van omgee. Heere, vir die wereld wat dors en honger na Godse liefde, dat het ons niks gehad om op vanavond te vertrouwen. Daarom, Heere, kom ons en ons geel self, en ons sê, op u

aku Fernet Spangte Viesni, Vant Jesus is altijd bij mij. GM or life.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

met my aan die opdrag om die koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u my